ऐसी लागी लगन। मीरा जो महलों में पली,

बोल पिंजरे के तोता राम। अनूप जलोता जी की आवाज में।

को शुभ प्रभात कहते हुए आपका एक मंगलमय दिवस।

0: हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet ka kaam karta hai, jab hi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Exterio tuinmeubelen. Hoe buiten, hoe beter. Dat is eindeloos
1: Hanuman Bhajan Peshkia Gaya hai Gemeente Raadslid Den Haagse Srimati Lene Babu Ramji ki taraf se. Suriname Lifono Ben Kandam Kindra Gandhi Vekse Sri Bhaktaraj Shiv Parvati Mandir se Sri Subhas Mahal

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hemelstaan Radio. Radio Faro.
4: Digitale radio. Wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: अदवकात उनका तौर आने दराम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
2: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio,
4: Radio Fahol.
5: Digitale radio, fahol.fm.nl.
6: Dit is het Fahol Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahol Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahol Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

दोबारा फिल्म का नाम इसी फिल्म से सियोरिता निकाल दिया गया है आपके लिए। Het rouwbrein, het rouwbrein. Waarom je tijdens rouw soms niet kunt functioneren of soms niet meer functioneert zoals je gewend bent. Waarom vergeet ik ineens alles? Waarom vergeet je ineens alles? Zoals afspraken, waar je sleutels hebt gelegd, wat iemand net tegen je heeft gezegd. Tijdens rouw, kan je hoofd soms één grote waas voelen. Rouw vraagt ontzettend veel van je brein. Ja, u hebt het goed gehoord. Rouw vraagt ontzettend veel van je brein. Je brein probeert zich aan te passen aan een werkelijkheid die ineens anders is. Iemand die er altijd was, is er niet meer. En dat kost enorm veel mentale energie. Daardoor kun je merken dat je sneller dingen vergeet, moeite hebt met concentreren, moeilijker beslissingen neemt, woorden niet kunt vinden, sneller prikkeld, sneller overprikkeld raakt, het gevoel hebt dat je hoofd vol zit. Soms wordt dit ook wel rouwbrein of griefbrein genoemd. Je aandacht en energie zijn voor een groot deel bezig met het verwerken van verlies en het aanpassen van wat er veranderd is. Daardoor blijft er tijdelijk minder ruimte over voor andere dingen. En misschien denk je daardoor, wat is er toch met mij aan de hand? Waarom kan ik dit ineens niet meer? Ik was vroeger helemaal niet zo. Maar rouw raakt niet alleen je emotie, rouw raakt ook je brein en je lichaam. Daarom helpt het om jezelf wat meer ruimte te geven. Schrijf dingen op. Doe één ding tegelijk. Neem vaker rust. Verlaag je verwachtingen. Je hoeft niet op hetzelfde tempo te functioneren als voor je verlies. Je hoofd probeert zijn weg te vinden in een leven dat veranderd is. Geef jezelf daarom de tijd. Rouw heeft geen haast.

Dat zijn de tekenen van het rouwbrein. Waarom je tijdens rouw soms niet meer functioneert zoals je gewend was.

Dus dan bent u gewaarschuwd, mijn lieve mensen. En vele wegen opnieuw geasfalteerd kan tikkend geluid kwaad als je erover rijdt. Je rijdt over een snelweg en hoort een tikkend geluid tegen de auto. Het lijkt te komen van het gloednieuwe asfalt. Wat veroorzaakt dit geluid en kan het kwaad, is de vraag. Het is niet anders dan als je wel eens over een weg rijdt waarop zand ligt. Dus het is geen kwaad, het kan geen kwaad. En Breaking Bad in Den Haag. Een straat die ineens groot nieuws werd. Den Haag is een jaar, hè, mijn lieve mensen. Den Haag, een week geleden lijkt de Haagse Heemsterbuurt wel een decor van een spannende misdaadserie. Er wordt een groot drugslab ontdekt. Verdachten worden aangehouden en zo'n 200 bewoners moeten hun huis uit. Maar van een serie is geen sprake. Het blijkt een keiharde realiteit. De wetten. Wat weten we

Een geparkeerde auto door brand verwoest. Monster. Op de oprit van een huis in Monster is een auto volledig uitgebrand. Dat gebeurde zaterdagochtend vroeg. En Scheveningse pier gaat 3 tot 4 jaar dicht. Wordt grote damwand omheen gebouwd. Ja, de projectontwikkelaar die de Scheveningse pier in 2024 kocht, heeft grote plannen. Om dit te realiseren moet de pier 3 tot 4 jaar dicht en moet er vanaf het strand een grote damwand omheen gebouwd worden. Vooralsnog is er weinig gebeurd.

op zijn 87ste behaalt Harm nog zijn derde dan. Ja, 87 kun je nou, Jawan, 87ste. Ja, je umar unkahe, 87 jaar. Is umar mee, meneer Harm, op een derde dan in judo behalkarise. Oké, te hekje tennissen vond ik te slap. Dus eerst ging hij tennissen en daar vond hij niks aan. En dan is hij gestapt naar judo. En daar heeft hij op zijn 87ste leeftijdjaar, op zijn 87ste, de derde dan behaald. En C, opnieuw gevaarlijk om in te zwemmen. Gele vlag gehezen op stranden, dus let erop. En een politiemedewerker is ontslagen om schenden ambtgeheimen. Ja, als u ergens werkt, dan hebt u ook geheimplicht en daar moet u dan ook aan houden. En rode vlag gehezen op strand Noordzee. Noordzee is zeer gevaarlijk op dit moment, wordt aangegeven. Een Haagse moeder vergiftigt eigen kind om te verbergen dat ze vreemd gaat. Nee, More Malik, een moeder die vreemd ging, heeft haar kind te verbergen, vergiftigd, zodat het niet naar buiten komt. En watertekort vanaf nu ook in onze regio. Deze extra maatregelen worden getroffen. Dus wees ook zuinig met het gebruik van water.

0: Je mag meezingen als je dat wil, hè. Ben je Chandra Gunaat?
1: U zingt toch mee? Meedoen. Ze mag meenurien.

Yes, beste luisteraars. Show weekend, hè? Fijn weekend. When I change your name like breathing. Wees voorzichtig in het verkeer.

0: और इसीलिए जो कहता हूँ कि सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, सूखे फूल को तोड़ने वाला कोई नहीं, टूटे दिल को जोड़ने वाला कोई नहीं। कितनी मोहब्बत है उनसे, काश वो जान ले। हाँ हाँ, काश वो जान ले। अफसोस की बात, उसको बताने वाला कोई ही नहीं। साथियों, घड़ी की तरफ मैं देख रहा हूँ, 3:04 हो चला है, 3:04 दोपहर के प्रोग्राम है और आप चुने आप हैं कि सही से जनता के पास फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो 24 घंटे लगातार आप इसे सुन सकते हो इस सारी सृष्टि में, सारी जहान में साथियों, और जहां तक आज का और टेक्नोलॉजी जाकर पहुंच गया है, तो इसी जो है खास करके टेक्नोलॉजी जब वहां पहुंच गया है तो सारी सृष्टि में हर पल हर घड़ी और प्रोग्राम आप सुन ही सकते हो।
1: 60-22-47 अधिकारियों का तौर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
2: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B, Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 0736532347। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet, wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan.

0: तो हमारे साथियों, जैसा आपको मालूम है और कई बार मैं कह चुका, आप जानते हो आज शनिवार का दिन है, 25 तारीख फैफंत वेंतख और जो गुलित वे दोईसेंत और 26 इंतेसे 2 मिनटन ओवर 2 हो चला है, शनिवार है, 2 मिनटन ओवर 2 हो चला है। मतलब क्या है हमारे साथियों, अब इसी घड़ी इसी पल जो जाकर आप सुनेंगे, जो प्रति शनिवार के होता है ना, अल के साथ रख आप सुन सकते हो और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से, ये जो है श्रीमान राजकुमार रौली मोहन सिंह नाम से, और जाकर सुनाम के समाचार आपके लिए और प्रस्तुत करता है हर एक कोई जो अब तक फोन किए है, जानते रहना यह है ये सराल, अभी कुछ घड़ी के अंदर में उनकी आवाज़ आप सुनेंगे, श्रीमान राजकुमार रौली मोहन जी, और जाकर सुनाम के न्यूज़ सुनाम के हालात राजनीति के क्षेत्र पर हर एक कार्य जो हो रहा है वहाँ पे, और सप्ताह बार वेकल एक दिन जो है शनिवार को अल के साथ रख तो सत्वी और दरी के दरमियान प्रस्तुत करता है। राजकुमार रौली मोहन
1: आज की ताजा खबर, आओ पापा जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।
0: तो हमारे साथियों और यहाँ से श्रीमान रौली मोहन जो आपसे और बताएंगे और जो जाकर लाइव जुड़ चुका है हमारे भैया मोहन, मैंने मोहन वेलकम इन द आउटस्टैंडिंग इवेंट लाइव फॉर बॉन्ड ऑफ द रेडियो। हेलो खुद मैं दाखिल
2: है शाम शाम एक सौ सेकंड एंड लोइस रास्ता एंड खुद मैं दाख या फंडा फिर साथ दाख laten we een beetje babbelen met betrekking tot zaken welke gaande is in Suriname. Ja, het zou goed zijn dat we toch wel, zoals gebruikelijk, de vorige keer had ik KPS gepakt, de problemen, en heb ik uitgerafeld. Vandaag wil ik toch wel bepaalde punten snel waar we zitten, wat nu toch wel heet hangijzer is, even bespreken. En daarna zou ik toch wel vandaag het punt van de VHP en de komende verkiezing, bestuursverkiezing van de VHP, daaromtrent dus zou ik toch wel willen praten. Dat is wat ik vandaag toch wel naar voren wil brengen. Ik hoop dat je toch wel eens bent dat we uw programma zo inbouwen.
0: Meneer Mohan, ik zou willen zeggen, gaat uw gang, er zijn genoeg geïnteresseerden, die mensen die hier het programma beluisteren en keer op keer vragen wanneer u komt, komt u of wat, een paar weken bent u niet geweest door te doen van omstandigheden, maar vandaag weer in de uitzending, er hebben mensen gebeld en u bent er, u bent elke keer live in de uitzending, de zaterdag tussen 2 en 3 en vandaag zoals elke week, we zijn u dankbaar meneer Mohan dat u tijd en moeite neemt om dit programma voor ons vanuit Suriname live te presenteren. Gaat u gaan, meneer Mohan.
2: Ja, Sjaam, natuurlijk, ik doe het graag. En laten we beginnen bij zaken die toch wel nu binnen de samenleving afspelen. Mensen raken toch wel nu in de war, omdat wanneer hoge autoriteiten het land verlaten zonder te melden waarvoor ze vertrekken en waarom, dan ontstaan er speculaties hier. Ja, en dit soort zaken zijn geen goede zaken. U weet, ik denk dat ik de vorige week of de week daarvoor in het programma al had gezegd dat ik informatie heb dat de heer Hoefdraad bezig is om met bepaalde banken en instellingen een leningsovereenkomst te regelen voor Suriname. Nou, de geruchten doen de ronde. Nu, het is hard. De president is vertrokken in alle stil. minister-president toch niet rekening houdt met het volk, ja, en in alle stilte toch wel verdekt. Gelukkig dat ik in die programma al had gezegd dat de heer Hoefdraad bezig is, ja. Aan de andere kant heb ik ook begrepen dat de heer Proeven, ja, de heer Proeven, ja, u weet, Proeven was ook directeur, onderdirecteur bij de Surinaamse Bank, ja, ook met Hoefdraad de voorbesprekingen hebben gevoerd. Laten we hopen, zoals in jouw programma had ik al gezegd over de Hoefdraad, en deze mensen kregen van het geleende bedrag toch wel een bepaalde procent, hè, Rui. Laten we zeggen, je leent 3-4 miljard, dan krijgen ze misschien 2% of 1% daaruit. En dan gaat u maar even naar welke bedragen zij toch wel ontvangen. Natuurlijk gaat u de naam van Hoefdraad niet lezen. U gaat andere namen lezen, ja? Want Hoefdraad staat op de opsporingslijst. En ik heb iemand gevraagd om toch wel voor mij na te gaan of Hoefdraad samen aan tafel met de president gaat zitten bij de onderhandelingen. Wanneer dat het geval is, dan kan je toch wel hier kijken wat de grondwet zegt. Want deze president heeft gezworen, ja, heeft een eed afgelegd bij aanvaarding van haar bediening als president van het land. En dat kan het niet zo zijn dat Hoefdraad met jou aan tafel zit die opgespoord wordt in Suriname. Maar het spelletje wordt anders gespeeld, ja. Hoefdraad arrangeert alles, regelt alles en dan reist de president. En ik hoor de naam van Proeven ook, dus ik denk dat de heer Proeven en ook iemand van Nederland, hoor. Er moet een econoom of een bedrijfskundige zijn van Nederland die ook naar Engeland is afgereisd, maar dat is niet 100%, hoor. Dat heb ik uit de hoek van Nederland begrepen. Ik weet niet of het juist is. Wanneer 3 mensen mij iets zeggen, dan is dat hard voor mij. 1 is nog geen voor mij. Maar laten we ervan uitgaan, ja, dat de president hier vertrokken is, niet heeft gezegd waarvoor ze gaat. Evenwel heeft Gayadin in de Nationale Assemblee tijdens een vergadering gezegd, toen de voorzitter bekend maakte dat 3 ministers uitlandig zullen zijn, de minister van Financiën en nog 2. Toen heeft Gayadin direct aan de voorzitter gevraagd, waarom maakt u ook niet bekend dat de president gaat vertrekken? Ja? Dat is door Gayadin duidelijk in de Nationale Assemblee aangehaald. Maar ja, laten we hopen. We zitten al met zoveel leningen, ja, hoge leningen, de rente die betaald moet worden, ja, is erg groot. De armoede neemt steeds toe hier in het land en dat vertrekt de president en niemand weet welke geldlening zij daar zal sluiten. Ja, het is koffiedik kijken. De man van Vest heeft ook, de heer Winston Ramota, heb ik ook gehoord. Hij zegt dat de sociaal-economische problemen in het land steeds groter worden. We hebben helemaal geen vooruitgang gezien. Ja, juist worden alle zaken duurder. Niet wanneer de koers even stabiel is. Stabiel wil zeggen, ja, stabiel wil zeggen voor zij die groot geld verdienen. Maar ambtenaren die met een kleine salaris uit moeten komen, ja, bij een koers van 40, dan heb je niet eens 200 en 300 dollar in handen. Hoe ga je dan 30 dagen ermee kunnen leven terwijl alles hier duurder wordt? De benzine is weer de lucht ingegaan. Ja, 60 gulden bijna. Ja, dat is de situatie. Kortom, de president is betrokken. Heeft niemand gemeld en gezegd waarvoor ze weggaat. Ja, maar dat is gebruikelijk bij deze president. Wanneer je zwak bent, ja, als president, dan ga je bepaalde zaken niet aan de pers vertellen, omdat je contravragen gaat krijgen. En ben je zwak, dan ga je daarop een degelijke antwoord kunnen geven. Dus zwijgt ze en vertrekt ze rustig in het geheim naar Engeland om zaken te doen. En wanneer ze terug gaat komen, laten we horen wat het wordt. Straks ga je horen dat er een lening gesloten is, waarbij we 12% tot 14% rente moeten betalen. Terwijl we bij, ik weet dat bij IMF, Jan 1% slechts rente betaalde. Natuurlijk bij, wanneer je een lening neemt bij IMF, dan ben je gebonden aan bepaalde spelregels. Maar deze mensen hebben daarmee niets te maken. Ze leden maar en na hun de zonvloed. Dat is het beleid die steeds door de NDP gevoerd is. Gaat u maar de geschiedenis na. Steeds wanneer de NDP aan de macht is gekomen, is het land kapot gemaakt. Is onze economie kapot geslagen. Ja? Ja, dat was met betrekking tot het vertrek van de president. De zware criminaliteit hier in Suriname. De samenleving is moe ervan. Er is ook veel kritiek geleverd in DNA. Men heeft gevraagd wanneer deze minister gaat vertrekken. Eerlijk gezegd, in mijn ogen had ik al eerder gezegd dat deze minister meer op een joker leek en precies handelt als een joker. Ja? Deze man is niet serieus bezig, maar ja, hij danst ook op de pijpen van zijn partij, de ABOF. Ja? Terwijl hij steeds aanhoudend grove fouten als minister maakt, probeert de heer Brunswijk hem te verdedigen in de DNA door te stellen, moet de minister op stap, ja, om de verdachte aan te houden, om de criminaliteit te bestrijden? Nee! De wettelijke regelingen zijn duidelijk. Het algemeen beleid wordt uitgemaakt door de minister. En dan moet je als minister kennis en kunde hebben om KPS toch wel bij jou te roepen, de leiding van de KPS, en een beleid uit voor je. En dan gaat de korpschef met die beleidpunten binnen zijn organisatie verder alle afdelingen betrekken hoe bedoeld euvel aangepakt moet worden naar aanleiding van het beleid welke uitgegooid is door de minister. Maar deze minister heeft geen beleidspunten. Hij heeft geen verstand hoe de harde criminaliteit aangepakt moet worden. We hebben een DNA gehad dat de doodstraf officieel nu geschrapt is in onze wetboek van strafrecht. Op basis van internationale verdragen probeert men dit te verkopen. Men weet niet dat het verdrag zegt, je mag wel in uitzonderlijke gevallen binnen jouw wetgeving toch wel zulks behouden. Ja? Of althans in uitzonderlijke gevallen toepassen. Maar hier hebben ze helemaal de deur dichtgespijkerd. Terwijl de president van het land hier zegt, ja, dat ons binnenland zo onveilig is, zo gevaarlijk is, zoveel groeperingen zijn, zoveel gevaarlijke zware wapens zijn. Ja? En u weet ook een ziekte gekregen. Kijk maar naar onze regio direct. Amerika en andere landen om ons heen. Waar bepaalde daders gewoon een automatische wapen pakken en een school erop opgaan en proberen de kinderen daar gewoon plat te maaien. Dat is een trend geworden op de wereld. Dan ga je toch de doodstraf hier niet helemaal dichtspreken. Nee, dat ga je niet doen. Ja, want ik zie dat in veel andere landen men probeert weer de doodstraf in te voeren. Kortom, de doodstraf hier is afgeschaft voor Miel. Ja, en dat vind ik niet juist. Ja, er moest een geertje openstaan bij uitzonderlijke gevallen. Laten we zeggen, iemand staat op en gaat een klas in en schiet daar 20 kinderen gewoon neer. Dan kom je me zeggen dat je bij dit soort gevallen de doodstraf niet toe gaat passen. Amerika, daar schittert de wereld zogenaamd van democratie. Terwijl het geen daadwerkelijke democratie is. Maar daar hebben ze doodstraf. Vele landen hebben nog doodstraf. Waarom is Suriname als derde wereldland, waar de criminaliteit zo hoog is en met de dag hoger en hoger wordt? Kan je dat dit spreken? Kortom, de doodstraf is in ons wetboek van strafrecht geschrapt. Ja? Verder moet ik u zeggen dat de medische zorg, zoals de vorige week, toch wel op hetzelfde niveau is. Mensen kunnen niet eens naar de specialist. Mensen die een scan moeten maken, moeten 7.500 op tafel zetten. Ik heb gisteren nog iemand ontmoet, een meneer met zijn papiertje. Hij zegt, ik zoek geld. Hij was bezig in een supermarkt, ja, met een papiertje. En hij zoekt geld om 7.500 toch te kunnen ophalen om zo'n scan te maken. En die man was nog geen, ik schat hem, ongeveer 58 jaar, ik kan nooit 60 zijn. En die man werkt en verdient maar voor ons bij 6.800 per maand. Hoe gaat hij 7.500 op tafel kunnen leggen? Vertel mij. Dus hij loopt hier en daar te bedelen om een scan te kunnen maken. Met betrekking tot medicijnen, ja, veel medicijnen hebben we niet. We zien dat bepaalde medicijnen vervangen worden. We weten niet of die medicijnen toch wel goedgekeurd zijn door de WHO of WHO. Ja, maar we zien een aantal medicijnen hier, ja, in andere vorm op de rekken in de apothekers. Ja, laten we hopen dat die goedgekeurde medicamenten zijn. Met betrekking tot de criminaliteit heb ik al gezegd. Met de dag wordt het erger en erger. Ja. En dan gaan we nu even bij de VHP. Ja. Wat er nu gaande is binnen de VHP, moet ik u zeggen, is niet goed. Ja. Terwijl nu de kansen schoon liggen voor de partij, omdat de NDP het heel slecht doen. Binnen een jaar dat zij aanzitten, zijn we alleen maar achteruit gegaan. Alles is duurder geworden, onbetaalbaar. Medische zorg hebben we niet, criminaliteit niet toe. Dus, dan kom je nu. Je hebt de mogelijkheden als partij, want je had slechts 1 zetel minder dan de NDP. Ja. En gisteren had de heer Hardeo Ramadin toch wel een lezing gehouden met betrekking tot de verkiezingsresultaten in Lalaroek. Dat was was georganiseerd door de VHP-groep van, ik denk de jongens die die lied hadden, was de heer Bisumba, ja, en anderen van Lelydorp. Maar eerst wat mij vreemd over, bij mij vreemd overkwam, was een week terug, of althans maandag, dinsdag, was er geschreven en vermeld dat de lezing gehouden zou worden in het VHP-centrum. Nou, en donderdag kregen wij te horen dat de plaats gewijzigd is. Het wordt geen VHP-centrum meer, maar het wordt Lalaroek gewoon. Ik heb direct mijn voethorens uitgestoken. En ik heb begrepen van bepaalde mensen die dicht daar bij het vuur zitten, ja, van het secretariaat, dat de VHP, een deel van de VHP, met name Kanhai, Jogi en erachter Sint-Bernin, heb ik begrepen dat ze geboycott hebben, dat de lezing niet daar gehouden kon worden. Ik vind het afkeurenswaardig. Terwijl een VHP-groep bezig is de partij weer bijeen te brengen, want er zijn veel teleurgestelde VHP'ers, probeer jij een deel van de VHP die in de top zit, ja, probeer juist deze groep te boycotten. En dat is niet goed voor de partij. We mogen geen verdeeldheid hebben. Ja. Ik ben gaan volgen, omdat ik altijd een lezing soms, wanneer het gaat om verkiezingsuitslagen, dan is dat interessant voor mij. Ja, en ik ben gaan volgen. En inderdaad, er waren een aantal ministers en DNA-leden, ja, daar aanwezig. Ja. En de heer Ramadit, ja, Hardeel, de zogenaamde politieke analist, heeft daar cijfermatig, ja, alleen maar met cijfers, heeft hij de achteruitgang getoond waar de VHP toch wel teruggevallen is. Houdt u goed vast, alleen maar cijfermatig, met cijfers, heeft hij gewezen in welke district, welke kandidaat vooruit is gegaan, welke kandidaat terug is gevallen, wie hoeveel stemmen heeft gehaald, wie minder heeft gehaald, wie meer heeft gehaald. Dit soort zaken, cijfermatig, ja, heeft hij de verkiezingsuitslag geanalyseerd, ja, en daar proberen dat ieder duidelijk te maken. Natuurlijk is dat goed. Wanneer je de zwakke plekken niet kent, dan kan je geen beleid verder uitgooien. Maar op een gegeven moment, toen hij klaar was, mocht je toch wel vragen stellen. En een aantal mensen hebben vragen gesteld. Maar toen ik hoorde dat niemand gevraagd heeft, wat zijn de oorzaken geweest dat de partij toch wel achteruit is gegaan? Niemand heeft dat gevraagd. En ik heb toch wel mijn stoute schoenen gedragen. En ik heb duidelijk het woord gevraagd. En ik heb daar gezegd, meneer Ramadini, je hebt een heel mooie zevenmatige analyse hier gepresenteerd. Hoeveel stemmen wie heeft gehaald. Maar hij heeft geen duidelijke analyse gemaakt waar de probleempunten waren. Waar de oorzaak is geweest dat in die gebieden die personen toch wel minder stemmen gehaald hebben. Ja, ik heb hem duidelijk gezegd, over de oorzaken heeft u geen woord gesproken. De hele zaal was stil, want iedereen dacht, ik ga in de diepte. Ja, maar ik ben geen persoon waarin ik toch wel vind dat er fouten gemaakt zijn. Dan ga ik dat duidelijk maken en dat heb ik duidelijk gemaakt. Ik heb duidelijk daar gemaakt dat bepaalde ministers gefaald zijn. Dat DNA-leden gefaald zijn, RR en DR-leden in bepaalde buurten. De meeste buurten weet men niet wie DR en RR-leden zijn in een buurt. Hoe ga je dan een verkiezing winnen? Terwijl in 2020, ja, was men op straat elke dag. Ja, kwamen ze huis aan huis. Daarom had men in 2020 ja, 20 zetels behaald. En ik kan u zeggen, dat heb ik ook aangehouden. Ja. Maar de afgelopen verkiezing in mijn buurt was VHP, is VHP niet eens gekomen om propaganda te maken. Toen dit aan de VHP-voorzitter doorgegeven werd, weet ik dat de VHP-voorzitter mevrouw Matura tot orde heeft geroepen, want zij was de coördinator van Centrum. Ja, en op één dag is ze gekomen, ja, even na het beklag. Maar ze is niet eens huis aan huis gaan als vroeger. Ja. Ze is alleen maar bij de heer Poeran thuis geweest, daar even gezeten en direct weggegaan. De enkele VHP'ers hebben in de buurt nog gelopen zonder haar, ja, en een paar materiaal gedeeld. Had men geen beklag gedaan bij de voorzitter, dat we VHP niet in de buurt zien, dan was misschien mevrouw Matura, althans de partij, niet zo serieus bezig geweest. Ik kan me ook heugen dat 2 weken voor de verkiezing ook een jonge Baldeer even is komen lopen. Een jongen van Komwijnen, hè, VHP, is in Paramaribo komen lopen. Omdat hij ook die klachten had gehoord dat er niets weet aan die straat is 1 zetel waard. De VHP had de vorige verkiezing, ja, meer dan volgens mij 5600 stemmen alleen maar met in Mangoland en de Zeestraten behaald. Daar heb ik nog niet over het Charlesburg en de andere gebieden. Dus 1 zetel waard. Is Charlesburg, Mangoland en Amélie. Ja. Maar we hadden het niet gezien. En mevrouw Matura, op de lijst zag ik, ja, van de heer Ramadin, dat mevrouw Matura toch wel 9 of 10.000 stemmen had behouden. Ja. Maar niemand, en hij, meneer Ramadin, zei, wanneer we kijken, heeft Jan, ja, de meeste zetels gehaald. En overal is hij vooruit gegaan. Landelijk heeft hij meer stemmen gehaald. Ja. En wat, in Wanica heeft hij toch wel wat minder gehad. Hoor, dat heb ik kunnen zien, indien ik het goed heb. Maar wanneer het landelijk gaat, wanneer het optelt, heeft hij de meeste stemmen binnengehaald. Nou, ik heb ook daar gezegd, u zegt mevrouw Matura heeft bijna 10.000 stemmen als tweede. Ik heb gezegd, dat is niet, ik ben niet eens met u. Omdat mevrouw Matura in 2020, toen de hele VHP constant op het veld bezig was, zij bijna 20.000 stemmen had gehaald. Dus dat wil zeggen, ze is 100% achteruit gegaan. En hoe is ze dan 100% achteruit gegaan? Wat is de oorzaak? Maar ik ben niet dieper op ingegaan. Ik kon wel zeggen waarom ze achteruit is gegaan. En waarom ze toch wel 10.000 stemmen heeft gehaald. Maar 100% is ze achteruit gegaan. En iedereen was stil. Verder heb ik toch wel ook duidelijk gemaakt dat de heer Tazai was ook daar. Dat hij toch wel als een toverstok, ja, met een toverstok in de hand de politiek is ingegaan. Ja. En in mijn ogen is hij toch wel de tweede man. In één keer heeft hij al 10.000 stemmen behaald. Ja. Dat wil zeggen, hij is sterker. Na Chan is hij de man. Eerste keer behaal je al 10.000 stemmen. Men heeft hem daar gevraagd, ja, in de vergadering. Wat is de kunst bij jou geweest om in de eerste verkiezing al bijna 10.000 stemmen te halen? En op het laatst heeft hij een en ander verteld. Maar ik heb geproefd uit zijn woorden. Is een jongen die toch wel collectief de zaak heeft benaderd. Duidelijk heeft gemaakt dat het samenwerken heel belangrijk is. En vertrouwen geven aan de kiezer. Ja, dat is heel belangrijk. En niet de kiezer voor de gek houden. Nadat je gewonnen hebt, 5 jaar heeft niemand je gezien. En een maand voor de verkiezing, dan begin je in bepaalde weken een beetje te lopen. Zo gaat het niet. Men had gedacht dat de VHP toch wel meer zetels zou behalen dan de NDP. En het zou ook zo zijn hoor. Laat dat duidelijk zijn. Had de NDP toch wel niet met 6 andere partijen samengewerkt die in de NDP gegaan zijn onder de paraplu van NDP de verkiezingen in, dan had de NDP minder zetels gehaald dan 18. Dan zouden ze misschien 14 halen. En de VRP zou zeker 18 dan halen. Maar goed, ze zijn met 6 partijen ja, de verkiezingen ingegaan en met 16 partijen hebben ze een regering gevormd. Dus er is constant probleem in de regering. Met 16 partijen een regering vormen wil zeggen, en ieder gaat een deel van het boek proberen op te eisen. En ik denk niet dat deze president het fort tot vol zal kunnen houden. Want nu al hoor je geluiden binnen de NPS. Het zijn 3 tot 10 stromingen binnen de NPS. Je voelt aan dat men sterk ontevreden is. Alleen maar Rusland is tevreden. Ja, omdat Rusland zijn doelen belangrijker zijn dan het doel van de samenleving. De heer Pavido Rijo levert een hele goede bijdrage. De heer Anton Pai van de NPS is kritisch, maar hij is kritisch. Zogenaamd komt hij kritisch uit, omdat hij een ander doel heeft. Hij wil voorzitter van NPS worden. U weet dat deze Anton Pai een kapitalist is. Van waar hij zijn geld heeft gehaald, dat laat ik in het midden. Vaststaat dat hij in zijn hoofd heeft om voorzitter van de NPS te worden. En wanneer dat het geval is, dan mag NPS de tent sluiten. Dat mag men weten. De heer Pavido Rijo is toch wel een DNA-lid die goed voor de dag komt. Kortom, bij die lezing heb ik duidelijk bepaalde zaken naar voren gebracht. Rakende de VHP. Ja, wat fout is gegaan, moeten we toch wel bekennen. We moeten dat niet verzwijgen daar. Ja, waarom zijn het liefst in grote getallen vertrokken? Ja? Waarom hebben de boeren, hebben ongeveer 4.000 boeren in Nigeria niet naar de stembus geweest? Waarom? Er was men boos. Ja? Er wordt een boos. boot gekocht. Ja, via een crimineel. Defensie koopt een boot via een crimineel als tussenpersoon. Ik bedoel, dit soort zaken. Ik zaken die niet door de beugel kunnen. En drie maanden voor de verkiezing komt mevrouw Matuda en wordt gevoed door uit een hoek en komt in het openbaar zeggen dat deze president corruptie faciliterend bezig was, Weyland Jan. En dat heeft gemaakt dat de partij naast de slechte, bepaalde ministers die heel slecht waren, ja, dat heeft gemaakt dat toch wel de VAP op 14 zetels stond, 5 maanden voor de verkiezing. Die analyse is door iemand gemaakt, dat weet ik, door deskundigen met een computer. Ja? Wees uit dat de VAP op 14 stond. En dat is voor de voorzitter gestuurd. En hij dacht dat de VAP al helemaal kapot was. En vanaf die ging hij de straat op, ja. Elke dag was hij huis aan huis weer bezig, want hij had hoop dan, had weer hoop gekregen. Terwijl aan de misleiders van DNA, leden op het podium verkondigden dat we 35 zetels gaan halen. Hier was Jan eerlijk bezig om te zeggen op het podium. We hebben een zware programma achter de rug, ja, maar we zien nu goede tijden, ja, en we zullen nu toch wel het volk tegemoet komen. En daarmee was hij begonnen. Maar u weet hoe ook Vinnie weggestemd was nadat hij hervormingen had doorgevoerd, de koers op 380 had gebracht. Waren zware tijden, had het volk hem weggestemd. Heden ten dagen huilt men over die handelingen van toen. Zo huilt men nu over de handelingen die men gepleegd had tegen Tjaan. Want ik moet u zeggen dat Tjaan wel een paar ministers wilde vervangen. Maar drie ministers zeiden, ja, hebben gezegd aan Tjaan, wanneer je Riyad gaat vervangen, kan 2-3 ministers nog bedanken. En dat was de politieke druk die rustte op Tjaan. Daarnaast was Brunswijk ook, ja, bezig met zijn eigen dingen. Tjaan kon geen maatregelen treffen. Dat is de situatie. Vaststaat dat er nu binnen de VAP gevochten wordt voor de leiderschap. Dat heb ik duidelijk gevoeld. Feit is, wie zijn de kandidaten? Ik heb de heer Olie toch wel heel duidelijk horen zeggen. Hij heeft het woord gevraagd en hij heeft duidelijk gezegd, luister, laten we een criteria vaststellen van mensen die toch wel zich willen aandienen als voorzitter. Wie in aanmerking kan komen als voorzitter. Laten we een bepaalde criteria vaststellen. Alles vastleggen. Ja? En dan kunnen we ervan uitgaan dat er objectief toch wel gehandeld zal worden. De beweging die gisteren toch wel de zaak had georganiseerd, die wil vernieuwing invoeren. Heel goed. Ik vind het heel goed, verjonging en vernieuwing. Ze zeggen, en ze blijven erbij, dat je slechts 2 termijnen mag aanzitten. DNA-leden, ministers, welke functie dan ook. 2 keren maximaal, niet meer. En ze willen toch wel bepaalde zaken, ja, die het hoofdbestuur veel macht geven, ja, die willen ze rectificeren en dat is goed. Het lijkt alsof het hoofdbestuur bepaalt. En er zijn een paar mensen daar, ja, in het gebouw, ja, die proberen toch wel duidelijk te maken dat zij hier gaan bepalen. De heer Ganesh Kanai, no? Heet hij. Hij moet ver staan van de voorzitterschap. Ja, hij moet zich diep schamen En je moet even terugkijken toen hij minister was van OW, wat hij gedaan heeft. Indien u zich nog kunt heugen, weet nadat Boutersen de verkiezingen gewonnen had, had Boutersen gezegd, ik kan een deel van de VAP laten opsluiten. En inderdaad, deze minister van OW, daar kan hij. En nu probeert hij juist de partij te splitsen. Het is niet goed. Ja, ik hoop dat de partijen, er zijn 2 tot 3 partijengroeperingen, ja, maar voorlopig zie je bepaalde mensen nergens. Ja, althans, deze groep is serieus bezig, zie ik. Ja, ze willen vernieuwingen, ze willen regels vaststellen voor 1 keer DNA-lid, 2, maar maximaal 2. Niet meer. Je gaat niet je hele leven daar als DNA-lid zitten. Nee, na 2 termijnen moet je weg. Ja? Na 2 termijnen in het bestuur gezeten hebben, moet je weg. Dat zijn goede dingen. Dus, dit heb ik toch wel gisteren gehoord. En het is toch wel positief overgekomen. Dat er daar toch wel op een gegeven moment door de heer Mehedjan duidelijk is gezegd na de verkiezing, na de vergadering.

in zouden kunnen houden. En hij heeft de naam van Kanai genoemd. Ja? Hij heeft gezegd, Kanai heeft het geboycott. Maar wij weten wie en wie erachter zit. Ik had trouwens de vorige week al gezegd, ja, dat er groeperingen bezig zijn binnen de VAP om volgend jaar 2027, wanneer de verkiezingen gehouden zullen worden, om de leiderschap naar zich toe te trekken. Er zijn een paar mensen, de enige persoon, de heer Gayadin, hoor je nu overal. Het lijkt alsof alleen maar Gayadin in de VHP zit. Alle interviews en alles over alles van de VHP heeft hij te vertellen. Andere VHP'ers geeft hij de gelegenheid niet. En moet ik u zeggen, dat gisteren duidelijk is het, zevenmatig is aangegeven, hoe zwak de heer Gayadin politiek is. Dat hij in 10 jaren steeds qua stemmen achteruit is gegaan. Van 2025 is hij weer achteruit gegaan. Hij heeft nog 200 stemmen voor ons mee. Ja? En ik zie dat hij duidelijk de zaken naar zich toe wil trekken als voorzitter. Maar hij moet ook eerlijk zijn. Hè? Is hij gewild door de samenleving? Wordt hij gedragen door de partij? Is hij integer? Ja? Heeft hij de scholing? Is hij populair? Wat? Wat about zijn integriteit? Dit soort zaken spelen. Ik bedoel, hij moet toch zelf aanvoelen. Hey, nee, ik denk niet dat ik het kan maken. Ja, de VAP gaat dan een uitloop hebben. Hij moet eerlijk zijn. Laten we een goede, integere voorzitter zoeken, ja, die de partij kan leiden. En laat er geen splits in komen. Dat is mijn advies. Was daar bij de groep die bezig was, ja, vrijdag, des vrijdags, heeft duidelijk gemaakt dat ze elke vrijdag toch weer in La La Roep zullen vergaderen. Elke vrijdag. En een bepaalde onderwerp zullen aankaarten. Steeds een deskundige erbij halen om een lezing te houden. Dat is goed. Dat is heel goed. Ja. Daarnaast hebben ze gezegd, ze willen toch wel alle regels, verouderde regels, toch wel vervangen. Ja. Zodat er doorstroming is. Ja. Jong kader. Nieuwe gezichten. Ja. En termijngebonden zaken. Je kan als DNA-lid niet 15 jaar daar blijven zitten. 2 termijnen is meer dan genoeg. Je moet plaats maken. En dat vinden bepaalde DNA-leden niet leuk. Dus ik verwacht wel een beetje verzet naar deze groep toe. Door bepaalde groeperingen. Maar je moet objectief blijven. Deze groep heeft toch wel... in mijn ogen staat deze groep toch wel open voor discussies. Ja? En dat is goed. Iedereen mag zijn mening daar poneren na de vergadering. En er wordt gediscussieerd. En iedereen mag alles op tafel leggen. Dat is objectief. Dat is eerlijk. Dus, ik weet, na het verlies, ja, van de VHP was er veel geklaagd. En toen had Jan, die nog in leven was, had een vergadering gehouden in Stichting de Olifant. En hij had toch wel een bericht voor mij gestuurd. Kom vanavond om 7 uur de zaken even volgen. En ik ben geweest, zat op een afstand. Jan heeft op bedoelde vergadering duidelijk bekend gemaakt. Hier gaan we niemand de gelegenheid geven om te praten, om politiek te bedrijven. Ik wil hier alle kandidaten die op de lijst waren, de gelegenheid geven en kernbestuurder de gelegenheid geven om hun verhaal eerlijk op het podium daar te vertellen wat er met hun is gebeurd, dat ze toch wel
maximale eruit hebben kunnen halen. En ik kan u zeggen, het was Bagara, de dames die op de lijst stonden, ja, hebben duidelijk gemaakt dat de oude DNA-leden hun toch wel die mogelijkheden niet geboden hadden om op het veld toch wel hard bezig te zijn. Ze mochten op een bepaalde weken zelfs niet gaan bezoeken. Ze kregen niet eens materiaal wat ze vroegen. De dag op van de verkiezing werden niet eens tenten voor hun klaargemaakt. Dus er was ook een strijd. De oude DNA-leden hebben de nieuwelingen

0: aan mochten praten. Daar heb ik gezien dat de organisatie van de verkiezing zoek met balletjes was. Ja? En dat de oude DNA-leden opzettelijk de nieuwe leden geboycott hebben. Weinig materiaal, de gelegenheid die te geven, de middelen die te geven, mochten niet in bepaalde weken. Ik bedoel, je zit in een politieke partij. Dat volgens aan de boeren. Waarom moet je beperkt worden in bepaalde zaken? En wat opgevallen is, gisteren is dat ook gezegd, hè, bij de analyse, dat de meeste mensen, de meeste kandidaten, wekelijks in Nikeri waren, alsof Nikeri 40 zetels had. Dagelijks was men bezig in Nikeri. En wanneer je ziet, dan zie je daar, volgens mij, de ene guy die had 6 stemmen gehad, Matura 5. En zo geef je krachten in Paramaribo, dat waar je sterk was. Geef je krachten in Wanika, waar je kandidaat was, waar je woont. Wat ga je zeuren in Nikeri? Wat is het doel geweest dat ze daar gingen? Ja? Dus zo zijn er grove fouten gemaakt bij de organisatie van de afgelopen verkiezingen. Ja. Vaststaat dat cijfermatig gisteren de lezing een goede lezing is geweest. Heb je geen cijfermateriaal, dan ga je ook niet kunnen meten. Je gaat de oorzaken kennen. We kennen de pijnpunten van de samenleving. Maar dat durfde niemand daar te zeggen. Ik heb toch wel de zaken naar voren gebracht. Dat we cijfermatig alleen maar hier uitleg hebben gehad. Maar de oorzaken waarom we achteruit zijn gegaan, dat is voor mij belangrijker. Om dat op te bouwen, wat gaan we in het volgende doen? Maar goed, ik vind dat de groep heel goed bezig is. Heel positief komt het over. Ja, ik heb een paar mensen vanmorgen toch wel gebeld en gezegd. En ze zeggen, volgende keer vrijdag wil ik ook de zaken gaan volgen wanneer het zo is. Wanneer ze zeggen dat ze toch wel de regels, de huishoudelijke reglement enzovoorts, de statuten willen veranderen. Deze groep wil dat veranderen. Maar de oude groep van Gerdin, Kanai, Jogi, die willen dat niet hebben. En je moet weten dat toch wel achter die andere groep heb je twee mensen, twee oude forsen die achter hun staan. Eentje is van Papa Wanika en eentje is van Blauwgrond. Ja. Oude forsen die niet eens nu goed kunnen lopen. Ja. Ze moeten rekening houden dat de nieuwe gedachten
1: हमारे साथियों किसी कारणवश से ये फॉरबेंडिंग जो जरा से टूट गया है तो मैं कोशिश करता हूँ और भैया रौली मोहन को फिर से लाने के लिए और यहाँ आपके साथ मिलकर और प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोस्तों तो यहाँ जरा से देख लेते हैं क्या बात है क्या हुआ है Ja, ja, meneer Mohan, de verbinding was even verbroken. Ik zou je net bellen, maar u kunt nou doorgaan, meneer Mohan, heel even hoor. Heel even, ik wil dit stukje, ja, heel stukje, heel even alsjeblieft, want ik wil het verborgen. Gaat uw gang, meneer Mohan.
0: Ja, kortom, de groep die gisteren bezig was, ja, is heel goed bezig. Ze willen de statuten veranderen. Ze willen het reglement van orde veranderen, ja? Zodat mensen niet hun hele leven lang daar op een stoel blijven zitten, 2 termijnen. En ze willen bepaalde regels vaststellen voor het hoofdbestuur, waarbij de macht daar toch wel gebroken wordt. Ja? Het moet zo zijn dat er een objectieve beslissing genomen wordt. Niet dat bepaalde mensen alleen maar een beslissing kunnen nemen. Dus deze groep is goed bezig. Laten we hopen dat de groep die nu toch wel deze jongens tegenwerkt, ja, zich neerlegt, ja, en samen aan tafel gaan zitten om 1 weg te vormen. En het is 1 doel, de partij te

0: हमारे साथ ही हो और आप सुने क्या आप सुने वो तो आप जानते हो, फिर भी यूं ही और घर की तरफ में देख के 11 मिनट व्यतीत हो चला है जबकि 2:03 बजकर।
1: Beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht komt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Fahon.
5: Digitale radio, fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
7: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Fahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindoestani Radio.
8: Het station, de music station Fahon, de Madinze.

हमारे साथियों echt neemt u aan van mij, onsterfelijk. Wat vindt u zelf van? U mag dat aangeven, hoor. Ja, ja. Telefoon 070-362-2077. Nog eens keertje. 070-362-2077.

Shabbat Kalakar. Mooi, hè? Madhur Sangeet.

یہی ہے پاہن ہندوستانی رادیو اور تارکن منڈل 67.3 67.7

0: Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog

0: steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: Ki Vahon Hindustani Radio per tune hier aan Pink Station. Jo mene abhi aapse kahan hai ki kimat ek second ki kya hota hai uske aap u kunt het niet verwoorden. और उसमें कोई कीमत नहीं लगा सकते. सांस बंद तो बंद, हाउ चले तो चलता है दोस्तों. तब तक उसका कदर करते चलो हमारे साथियों, हमारे मित्रों. और ये जिंदगी है ना साथी, ऐसा कोशिश करो ढूंढने के लिए. फिर भी तकदीर में जो लिखा हुआ होता है वही तो मिलेगा ना, न जस्ती न कम. साथी हर कोई चाहता है एक आईना की तरह, आईना की तरह एक साथी आप जो चाहते हो. तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है. साथी जब आप एक चुनो, यूं ही मैं कहता हूँ, आप तो चाहते हो लेकिन ऐसा मिलेगा. और जैसे एक परछाई की तरह न तस्कादियों, तस्कादियों भी आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ता है. तो आईना झूठ नहीं बोलता है कभी नहीं, और जो जाकर आपकी परछाई कभी साथ नहीं छोड़ते हैं. ये दुनिया वाले बड़े अजीब है हमारे साथियों. दर्द आंखों से निकले तो कायर कहते हैं, और बातों से निकले तो शायर कहते हैं हमारी प्रिय और साथियों.

Prachtig, hè? Heel mooi. Adem ik het ding kitter, hè? Je hebt waar honderd staan in de duke per jaar, zat hij.

सर अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो।

0: Gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-3652.

साथियों सविता सिंह और कहां तक है सविता सिंह।

0: فاهون هندوستاني راديو ستاشون
1: يو قالي بدريا
0: صوت echt diep uit mijn hart. Ik moet u bedanken voor uw attentie. Gaap naar uw hotel. To kies liye mijn programma prestut karta. Hoog zila update hoor, ne?

Ja, gezongen, imitatie, maar beste luisteraars, aapko kya kehna hai, attentie ke liye.

0: अपने साथियों दविंदर सिंह सिद्धार्थ और मैं अभी तक आपकी सेवक शाम पूरन आपकी सेवा कर रहा हूँ आप ही के हित स्टेशन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन के माध्यम से चौबीस घंटे लगातार सारी जहान सारी संसार ये सिस्टम में आप सुन सकते हो ये अब इंटरनेट के जरिए से
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats. En jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet. Aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op 2,63,7 euro. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Kalakar. Ik vind het geweldig. En u dank wel.

0: Ik zie ik. Al ik zie burger hier. Ik heb een cardio voor tegen, hè. और यही इसीलिए कहते हैं थोड़ी हिम्मत रख अपनी बात रख जब कोई ना सामने तो ऊंचे अपनी आवाज रख ये खुद गर्ज है ये खुद गर्ज की दुनिया है सबको सबको बस अपनी पड़ी है ना तेरा कोई नहीं रखेगा तू खुद अपना ख्याल रख साथियों फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है
1: हर काम के लिए हर अपर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 47 मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl Of mail ons op info@fahunfm.nl Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio. Don't...

0: हर अपर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: दोस्तों, जैसे अभी आपने सुने, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। आज के कार्यक्रम जैसे कि आपने सुन ही लिया है कि हमारा जो अलग अलग और प्रकार के कलाकारों अलग अलग स्थानों से अपना कला से प्रदर्शन करते हैं, तो श्रीमान बेई डैक जो हैकन द्रंथ शहर से हम सबको टेलीफोन इस यहाँ आंसलॉयट हो रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। Luisteraars, we hebben de andere kant van Nederland, Heiken, Jik staan he, jo Drenthe shahar mein hai, aur Shriman Bey, jo hum sabko saath mil rahe hai, telefoon dwara. Goedendag en welkom in de uitzending van Fahon Hindustani Radio.
1: Dank u wel, Sanjay. En leuk dat ik in de uitzending mag zijn. Twee dagen geleden zijn we elkaar voor het eerst, ontmoet, dacht ik, of drie dagen. En nu een uitzending, dat is bijzonder.
0: En wij vinden het ook bijzonder, omdat wij, wat ik erachter kwam van wat u allemaal hebt opgezocht en het cultuur van India, dat u zelfs naar Nederland hebt gehaald destijds en tot op heden ook nog heel veel bezig ermee bent. Maar wij hebben elkaar leren kennen bij de Globetrotten. Over Shantaji, ja. Enig idee wat dat betekent?
2: Globetrotten, nee, dat hoor ik nu voor het eerst. Ben wel benieuwd naar.
0: Nou, inderdaad, dat is de Globetrotter is een ontmoetingsplek. Eén keer per jaar wordt dat geregeld en er komen er heel veel reizigers daarheen en dan delen ze hun verhaal. Heb je enig idee van wat voor soort reizigers daar zullen komen?
2: Als ik zo naar jou hoor, dan is het meer een soort van bijeenkomen om een soort van therapie.
0: Meneer B, die was er ook daar. En we hebben namelijk ook de hele programma daar meegemaakt in die zin van dat ze bij elkaar komen. Maar dat is een organisatie die begin jaren 40 is opgezet.
2: Ja.
0: En toen waren er nog heel weinig auto's, heel weinig vliegtuigen, heel weinig vervoersmiddelen. Maar je hebt reizigers en reizigers, hè?
2: Ja.
0: Wij reizen ook en wij gaan naar India of naar Suriname. Maar dit zijn dan heel andere type reizigers.
2: Reizigers.
0: Klopt. Dat zijn reizigers, meneer B, corrigeert u mij als ik het verkeerd heb.
1: Ik zou het avonturiers noemen.
0: Dit zijn avonturiers, inderdaad. En daar heb ik nog wat leuke dingen van mogen meemaken. Dat er mensen niet te geloven in de jaren 80 met de auto van Nederland naar India zijn gereisd.
2: Dat is bijzonder.
0: Dan sta je wel even stil van, hè?
2: Dat klopt.
0: En dan hebben we nog een van de, zeg maar, die ook altijd daar aanwezig is. Meneer Vechter, die momenteel 96 jaar is, hè, meneer B.
1: Ja.
0: En die heeft de eerste, begin jaren 40, heeft hij de eerste reis gedaan met de auto door heel Afrika. Zo zijn er heel veel gekkigheden in die zin van avonturiers die nog steeds hele mooie reizen maken, die ervoor gaan. En een van ze is niet zo lang geleden, die zal je vast wel gehoord hebben, van Manon Oostervoort. Die was actrice en theatermaker, schrijver, en tussen 2004 en 2015 reisde ze met een tractor. Die was op de televisie een tractormeisje. En ze maakte maar 38.000 kilometers met de tractor met 7 kilometer per uur van Nederland naar helemaal naar de Zuidpool. En zo zijn er allemaal, iedereen die daar aanwezig is, hebben allemaal mooie reizen gemaakt. Ik kan je ook zeggen van een van de reizigers waren Menno en Kriti. Die hebben een reis gemaakt met hun motor. Maar een Manfield motor. Ik weet niet of je dat ook mee had, meneer B.
1: Ja, die heb ik vorig jaar.
0: Ja, vorig jaar waren ze ook. Ja, maar die Manfield motor is een Indiase motor. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is niet zo'n bijzondere mooie motor. Maar het is de motor waarin in de jaren 74 is een film gemaakt, Sholay. En daarin heeft Dharmendra en Amitabh Bachchan in zo'n motor gereden.
2: Met die aanhang. Daarnaast.
0: Met de aanhang, zoiets. Ja. En dus bijzondere reizigers zijn dat allemaal. Maar dat is een beetje over de Globetrotter. Maar ons thema, die gaat vandaag over iets anders, Shanta.
2: En dat is?
0: Dat is, meneer B., kunt u dat vertellen waarover het gaat vandaag?
1: Ja, ja. Nou, ik ben zelf niet echt een globetrotter in de zin dat ik heel veel reis op het moment. Nou, ik heb wel veel gereisd. Een van de landen die mij naar het hart ligt, dat is India. En daar heb ik wat mensen ontmoet van een speciale cultuur in Bengaal, de Bal-cultuur. Daar heb ik een aantal bezoeken aan gebracht en ik heb hem op een gegeven moment hier gehaald. Dus ik wil eigenlijk wat, we zouden wat stilstaan bij deze cultuur. Dat is de Bal-cultuur uit West-Bengalen.
0: तो दोस्तों हम जैसे कि आप सुन रहे हैं द बाल कल्चर आउट वेस्ट बंगाल तो बबली जी इसके बारे में आपको पता है कैसे है कि एक बंजारन की तरह हम मुतिक मदार भाई फोर्स्टल
2: नहीं बंजारे नहीं कह सकते ये घूमने फिर के गाने वाले हैं
0: घूमने फिर के गाने वाले
2: हाँ जो घूमते फिर के गाते हैं तो एक जगह नहीं गाते इधर से उधर घूमते रहते हैं
0: Meneer B., net als Babli dat ook vertelt, is dat zijn als het ware zangers die een beetje rondlopen door heel India, is dat of gedeelte van India?
1: Nee. Ze zitten vooral in West-Bengalen en ook wel in Bangladesh. Het is een cultuur die ongeveer 600 jaar geleden ontstaan is. Ik las over deze cultuur in een boek van William Dalrymple. En toen ik dat gelezen had, daar stond in dat deze bals één keer per jaar 3 dagen bij elkaar komen en dan met elkaar muziek maken op de oever van de Ajay-rivier in Kenduli.
0: Welke rivier?
1: De Ajay-rivier.
0: De Ajay-rivier. En is dat een heilige rivier?
1: Nou, nee, het is niet echt een heilige rivier, althans... De plek waar zij bij elkaar komen, dat is een plek waar ooit een groot dichter en filosoof, Jaja Deva, die is daar in het water gaan zwemmen bij een bepaalde stand van de maan. En dat wordt elk jaar op die dag, bij die stand van de maan, wordt daar dan 3 dagen lang ontmoeten deze bals elkaar. En die zingen dan de liederen die bij hun cultuur horen met elkaar.
0: Zullen wij voor om de programma nog een betere beeld te geven, eerst naar een lied gaan en dan hebben we een idee waar het over gaat misschien?
1: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Dan draaien wij eerst een liedje en Shantaji die heeft wat liedjes in haar pitara meegenomen. Dus we draaien eerst een liedje. Dosto, abhi hum is geet ke baad aapke saath fir mil jayenge.

0: Meneer B, wat ik begrepen heb, een rondtrekkende muzikanten, is dat soms de fakir die die instrument bespelen met de twee snaren?
1: Ja, deze cultuur die gaat ook wat over de grens naar Bangladesh. En in Bangladesh noemen ze de bals ook wel de fakirs. En dat is ook wel het interessante van de bals, want in India zijn de meeste bals ook wel, die hangen het hindoeïstisch geloof aan. Terwijl de bals in Bangladesh vaak meer de islam aanhangen. En eigenlijk is dat wel het mooie van de balcultuur, is dat zij zeggen van je moet een verbinding zoeken tussen culturen, tussen religies. En dat is vooral wel heel erg hun boodschap, dat ze gelijkheid, respect, tolerantie, dat is eigenlijk wat zij al 600 jaar in hun liederen zingen. En dus er zitten zowel moslims, die dan fakirs worden genoemd bij, als hindoes, als ook boeddhisten. En eigenlijk vanuit alle religies wordt wel iets opgepakt wat ze omarmen.
2: Mooi dit te horen. En dosto, jaise ki aap sun rahe ki inhe Bharat mein fakir bhi kaha jata hai. Aur Shanta ji?
0: Haan ji.
2: Aur kya kaha jata hai?
0: Fakir, aur jaise aapne kaha ki, jaise mane bhai ne kaha tha, Vaishnavi Hindu aur Sufi Muslim hai.
2: ये इसे दोनों के और इकट्ठा हुआ और साथ में मिले हुए और ये जो गीत को गाते और चलाते आगे और बढ़ते रहते हैं पूरा और ये खास करके वेस्ट बंगाल और इंडिया के ओर.
3: मैं कुछ बोलना चाहूँगी. भारत में कलकत्ते में भी ऐसे गाते हैं.
2: What you not al say over die heilige rivier en waar bevindt die rivier zich? Is dat in Calcutta of in Bangladesh zelf?
1: Het is eigenlijk ligt het epicentrum van de balcultuur ligt eigenlijk in Shantiniketan. En dat is een plekje in West-Bengalen, ongeveer 2,5 uur met de trein vanaf Calcutta. In Shantiniketan is de universiteit waar Rabindranath Tagore les heeft gegeven, die daar erg geëerd wordt. Dat is, zijn ze heel trots op, is een Nobelprijswinnaar. Daar is heel erg de balcultuur gecentreerd rondom Shantiniketan. En het is de Bolpur, even kijken, er zijn nog wat plaatsnamen daar. Maar Bolpur is een grote plaats in, waar de rivier niet zo ver vandaan is. En waar ze dan elkaar treffen, dat is in Kenduli.
2: En Kenduli is dat ze één keer per drie jaar als het ware bij elkaar komen?
1: Nee, één keer per jaar.
2: Oh, één keer per jaar.
1: Lang.
2: Eén keer per jaar.
1: Eén keer per jaar, drie dagen lang.
2: Oh, drie dagen lang.
1: Ja. En dan wordt er drie dagen lang wordt er nou bijna non-stop muziek gemaakt. En dan nou ja, die mensen zijn dan helemaal bijna in trance maken ze muziek. Dus dat is ook waarom de muziek mij heel erg aanspreekt. Het is heel erg bezield, heel erg vanuit het hart. Het is nou ja, ik kan het niet verstaan. En soms vinden mensen dat gek dat je muziek luistert die je niet kunt verstaan. Maar ik vind juist dat ik het niet versta een meerwaarde. Omdat ik juist dan de focus veel meer heb op het gevoel wat erin ligt dan op de letterlijke tekst. Dus dat nou ja, eigenlijk, ik versta de teksten niet, maar ze komen wel bij me binnen.
0: Ja, dat spreekt aan, dat liedje en dat muziek, die spreekt gewoon aan, dan raakt het gewoon van binnen, het geestelijke.
1: Ja dat het klopt. Is heel erg, en het wordt heel erg met gevoel gebracht, het is vanuit het hart.
0: Ja, daar raakt het ook gelijk jouw hart, Babliji.
1: Ja.
3: क्योंकि वो लोग भगवान के गाने गाते हैं तो भगवान को याद करते हैं. जैसे साईं बाबा, उनको भी फकीर कहते हैं
0: जी.
3: साईं बाबा भी ऐसे गाने गाते थे भगवान के
0: द खुद लिखा इंस्पिरेड.
3: हां जी, तो साईं बाबा को भी फकीर ही कहते हैं.
0: अच्छा,
2: तो दोस्तों जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं हमारे साथ और जुड़े हुए हैं श्रीमान बेई, जो बहुत दूर शहर हैकन द्रंथ से, और उन्होंने भारत देश में जा करके कितने और दिनों पर, एक बार तो मनेर बे, एक बार तो बनी हुफेल केरन बेंट यू नार इंडिया एन बीच गवेस, वंट दैट इज इट्स व्हाट इट zal niet de eerste keer in de eerste keer zo zijn dat u gelijk verliefd raakt op dit soort muziek.
1: Nee, ik ben in 1992 ben ik voor het eerst in India geweest. En ik kan me nog herinneren dat ik vanuit Nepal de grens overging naar India. En dat de douaneman in mijn paspoort keek en die zei van... First time India? Ik zei, ja, you will have a lot of problems, zei hij. En toen zette hij een stempel en kreeg mijn paspoort terug. Dus toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Maar eigenlijk vond ik het al heel snel vond ik het heel erg aangenaam in India. En inmiddels ben ik de tel kwijt hoe vaak ik er geweest ben. Maar het zal tussen de 25 en 30 keer zijn.
2: Zoals je hoort, tussen de 25 en 30 keer. En India is een land wat ik begrepen heb, B. Dat als het jou aanspreekt, dan kan je India nooit meer loslaten. En als het jou niet aanspreekt, dan was het ook de eerste en de laatste keer voor India.
1: Ja, yeah. You love it or you hate it.
2: Ja, ja, ja, ja. Dat is een bijzonderheid van India. En ja, we willen toch naar, ik vind inderdaad, het taal dat India heeft zoveel, 400 en zoveel talen, waarvan er 24 officieel, en ik weet niet of deze taal dan ook officieel is, maar wat u al eerder zei, van u begrijpt de taal niet, maar het muziek en de stem, dat geeft een warmhartig gevoel. Zullen we nog een liedje draaien en dan ben ik benieuwd van hoe bent u officieel in aanraking gekomen met de groep?

0: हाँ सुनने वालों, तो अभी ने आपने सुने ये खूबसूरत गीत, तो यहाँ से हम वापस आ गए। तो हम बस आप जिसे आप जानते हैं तो मनेर बे हम सब इसके साथ भी है लाइन में, तो हम उनसे पूछेंगे मनेर बे हु बेंट इन आर राकिंग हकोम एमेड बॉल्स।
1: Nou ja, ik had dus gelezen in het boek van Dalrymple over het bestaan van de bals. En ik was al vaak in India geweest en ik wou, op dat moment waren we eigenlijk van plan om met mijn vriendin haar zus en mijn zus, met z'n vieren wilden we weer naar India gaan. En toen ik hoorde van die ontmoeting van 3 dagen muziekmakende mensen op de oever van de rivier, toen dacht ik van nou, daar wil ik bij zijn. Dat lijkt mij nou heel erg mooi om bij te zijn. En dus ik zei van nou, weet je, ik hoef niet zoveel inspraak te hebben in waar we allemaal naartoe gaan tijdens onze reis. Als ik die 3 dagen mag reserveren, dan vind ik het goed. En toen ben ik op YouTube gaan kijken naar allemaal muziek van bals, op zoek gegaan. En toen had ik een lijstje gemaakt met 4 namen van bals, waarvan ik dacht van nou, als ik die nou zou kunnen zien op dat festival, dan zou dat fantastisch zijn. Dus toen ben ik afgereisd naar Shantiniketan, maar daar hadden we dus een overnachtingsplaats geregeld bij iemand. En ik had met die man wat gemaild. En toen we daar aankwamen, zei hij van, ik heb een kleine verrassing. Ik heb wat bals uitgenodigd en die geven vanavond een privéconcert in ons huis.
2: Zo, wat leuk.
1: Ik was helemaal verrast. Ik denk, nou, ik val met mijn neus in de balboten.
0: Uw wens komt in vervulling.
1: Ja, en eigenlijk al, ik was op weg naar het festival, dat was een paar dagen later. En eigenlijk al voordat ik op het festival kwam, kwam ik dus al in aanraking met de bals. En toen kwamen daar s'avonds 4 mannen binnen. En er begon een van die mannen, die een beetje de leiders was, zeg maar, die begon te zingen.
0: Yeah.
1: En toen ineens realiseerde ik mij dat een van de 4 mannen was die op het lijstje stond van de mensen die je graag wilde zien.
0: Kijk eens.
1: Dus ik dacht, nou, dit is een wonder dat ik deze man hier tref. Dit is nou, heel, heel bijzonder. Dus ik was helemaal verrast. Maar toen ik hem vertelde dat ik een lijstje had met zijn naam erop.
0: Ja.
1: Dat ik zei van, hey, ik had eigenlijk in mijn gedachten dat ik u graag wou proberen te zien op het festival. Toen was hij ook helemaal verrast. En hij was helemaal... Nou, iemand uit Nederland die met een briefje in zijn zak loopt met zijn naam erop, omdat hij het wil zien.
0: Yeah.
1: Dat was natuurlijk fantastisch.
0: Klopt.
1: Dus toen zei hij van, you are my special guest. En toen werden we uitgenodigd als speciale gasten op het festival.
0: Wat leuk, ja.
1: Een paar dagen later, toen het festival ging beginnen, toen hadden we een auto geregeld dat we naartoe gingen. Dat was ongeveer 40 kilometer daar vandaan. En we gingen daar met zo'n oude ambassadeur, reden we daar naartoe. En dat hele dorp was afgezet met slagboom, politie. Er kwamen in die 3 dagen ongeveer 200.000 mensen naartoe. En toen we daar aankwamen bij die slagboom, stond de politie. En die man van de chauffeur, onze chauffeur, die draaide zijn raapje omhoog naar beneden. En die zei van, special guest. En hij wees zo naar ons in de auto. En die politie die keek zo eens in de auto. En nou, die maakte een touw los en de slagboom ging helemaal omhoog. En zo reden we die hele mensenmassa in. Na de tent waar Gautam Das Bal, dat is de man die ik dus heb ontmoet, waar hij dus zijn podium had en waar hij dus die avond ging optreden en dan de komende 3 dagen. Dus dat was mijn ontmoeting met hem. Dat was de eerste ontmoeting.
0: Bijzonder is dat het voelt alsof ik gewoon meegeniet met u.
2: Ja, klopt. Op de manier hoe je dat vertelt, inderdaad, het is
0: voor
2: alle luisteraars ook. Zullen we nog een liedje zetten van Gautam, zijn groep, Shant?
0: Gaan we zeker doen, ja.
2: In het Nederlands wordt het de troubadours genoemd, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de reizende muzikant.
2: De reizende muzikanten.
1: Ja.
2: सुनो वालों आप सुनते रहना और ये संदेश जो हमारे भारत देश से और जुड़ा हुआ जो संगीत है जिसमें और शायद हम भाषा में समझ नहीं पा रहे हैं पर उसमें ये है कि वो धुन को सुन करके आप कुछ प्रसन्नता पहुँचे आपको तो ज़रूर यही ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा सा और प्रकाश आ जाए तो हम गीत की ओर बढ़ेंगे बबली जी भी उंगली उठा चुके हैं तो पहले बबली जी को तो कहना ही पड़ेगा
3: क्योंकि भाषा भाषा तो ये बंगला है बंगला में ही गा रहे हैं
2: वो भाषा है जो तो बंगला में गा रहे हैं, तो हम उस भाषा के ओर बढ़े हैं और एक सुंदर सा गीत के बाद हम सब फिर से आपके पास आने वाले हैं। और श्रीमान बेई जी जो हम सबको अभी उसके म्यूजिक के बारे में मने बेई सौ तु सोमते ओंस मेर कुन फर्टेलन व्हाट फॉर सॉर्ट म्यूजिक एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन सै गब्रायकन। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में श्रीमान बेई हम सबको सुनाने वाले हैं कि कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन तथा वो लोग प्रयोग करते हैं ज्यादा तादाद में।

0: ये गीत जो हमने सुने बहुत अच्छा गीत है, और यहाँ से हमारे सवाल है मने बे की तरफ, और वो है जैसे बते तो मने बे व्हाट फॉर म्यूजिक शॉर्ट एंड स्पेल सदार.
1: Nou, eigenlijk hebben ze hele eigen instrumenten, maar ook wel wat instrumenten die wat bekender zijn. Die eigenlijk van oorsprong waren het vaak rondreizende muzikanten die dan als eenling rondreisden. En dan hadden ze vaak maar één instrument en wat belletjes aan de voeten. En op die manier hebben ze dan een klein trommeltje aan hun zij. En een snaarinstrument en belletjes. En dan was het eigenlijk een beetje een eenmansorkest.
0: Klopt. En een hele band, de één persoon bij één persoon dan, ja.
2: Maar u zei over belletjes in hun voet. Chantaji, bedoel, is het zo die gongeroes wat wij kennen?
1: Ik weet niet precies wat jullie kennen, maar het is eigenlijk een string met allemaal hele kleine koperen
0: belletjes. Ja, klopt.
2: En dat is wanneer je stappen zet, dan
1: komt
0: het
2: छम छम का आवाज निकलते हैं जो घुंघरू से. तो जैसे कि आप सुन रहे हैं मने बे खातिमा फर्दर.
1: Nou ja, van oorsprong, meestal als je een afbeelding ziet van de bals, dan hebben zij een ektara. Dat is een eensnarig instrument.
2: Ektara?
1: Ektara, ja. Dat is een soort kalabas, kokosachtig trommeltje.
0: Mooi zo,
1: met een vel eronder en een bamboestok daarboven met één snaar. En die hebben ze vaak in de lucht en daar spelen ze erop. En zo zie je ze ook vaak op de afbeeldingen staan.
2: Maar nu u dat zegt, ik ben een beetje benieuwd geworden. Want ik heb al die jaren gedacht naar de ektara. En dat is, bracht het letterlijk de vertaling over naar Ektara, één ster, terwijl dat niet zo is. Chantaji, waarom zullen we dat liedje eerst zetten van Ektara Bole? We zetten eerst een mooie liedje van Ektara Bole en dan gaan we verder met de overige instrumenten, meneer B.
1: Ja.

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने कि कामुक जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि श्रीमान बेई जी ने हम सबको सुनाए, और ये भी हमारे बॉलीवुड के म्यूजिक में भी कोई कोई गाना में प्रयोग हुआ होगा ना शांता जी?
1: एकदम से हाँ।
0: जरूर हुआ होगा। और मैंने बेई जी वेल्क लीचेस हाथी ऑफ वेल्क इंस्ट्रूमेंट हाथी नो मेयर।
2: Nou, ik heb zelf een aantal instrumenten meegenomen vandaar als souvenir, maar wat ik niet heb, maar wat wel een hele centrale instrument is in de bouwmuziek, dat is de dotara.
0: Dotara.
2: Dotara, ja.
0: Oké, okay, en dat en, zal wat ik net begrepen had van Bubbly, en dat het een instrument met twee snaren zijn?
2: Ja, dat zou je vanuit de vertaling wel denken, maar het is eigenlijk een soort luid en er zitten meerdere snaren op dan twee, maar waar die naam precies vandaan komt, weet ik niet. Maar het is een. Ik dacht dat er iets van vijf snaren op zitten. Het is een fretloze hals waarop. En de klankkast heeft de vorm van een schedel.
0: Oké. Okay.
2: En daar. Dat is ook wel een hele centrale instrument van hun. En tijdens de wat grotere optredens, zoals tijdens dat, als ze op dat festival zijn, dan spelen ze ook op de harmonium, op de tabla, op bansuri. Dus dan komen ook al die instrumenten er wel bij. Maar dat is...
0: Bansuri bedoelt u met de blokfluit?
2: Ja, de dwarsfluit, zeg maar.
0: De dwarsfluit.
1: Dwarsfluit,
2: ja, Krishna. Ja, van bamboe. Wat Hari Prasad Chaurasia speelt.
0: Oké, okay. Hari Prasad Chaurasia, wat ik, en ook wat Krishna die in meerdere afbeeldingen.
2: Ja.
0: U heeft nu drie soorten muziek of drie soorten instrumenten verteld. En als het ware bij grote evenementen hebben ze dan meerdere instrumenten bij zich. Kunnen wij nu weer naar nog een liedje, Shantaji, en dan gaan we verder met... Nog meer vragen naar meneer B toe van het bijzonderheid vanuit India. Want ik neem aan dat u de groep...
2: Ik ben in India geweest bij hun, dat was in 2013.
0: Zullen we eerst het liedje afdraaien en dan het verhaal erachter, ja. Meneer B?
2: Ja, is goed.
0: सुनो वालों, हम एक और गीत जो जाकर के जो हमारे श्रीमान बेई जी भारत में और ऐसा जो कल्चर के हमारे हिंदुत्व कल्चर के और वहाँ से लेकर के भारत से और होलान तक लेकर आए थे, हम एक सुंदर से गीत के ओर बढ़ेंगे और फिर उसके बारे में और बातचीत किया जाएगा।

मोनेर मानी से दोस्त।

0: Heel mooi lied vanuit de Nederlands gezegd, de troubadours, Jo Bengal, Seherse, aur Jakarke, Shriman Beijine, aur Uro Lokko Saat, Jakarke, apna vakantie, apna samay bitaye hai, aur unme se apna gyan hum sab ke saath baant rahe hai. To meneer Bey, u was ons aan het vertellen over de instrumenten wat zij allemaal gebruiken. Hadden ze nog meer van die instrumenten bij zich? Of die ze vaak gebruiken?
1: Wat in ieder geval, ze hebben vaak wel een klein trommeltje waar ze ook op een zijwes op spelen. Maar, of een soort tamboerijntje. Maar wat vooral een heel bijzonder instrument is. En dat is eigenlijk zo bijzonder omdat het zo simpel en klein is. Terwijl ze er zulke complexe geluiden uithalen. Het zijn eigenlijk de cymbalen. Het zijn twee kleine koperen belletjes, zeg maar, die ze tegen elkaar aantikken en die ze dan met hun vingers de geluid soms wat langer laten klinken, soms eerder dempen en dan eigenlijk een volledige, een heel compleet instrument uit twee kleine belletjes weten te halen. En nou, dat hoor je ook in heel veel van de balliedjes terug, dat er ergens zo'n belletje doorheen klinkt voortdurend.
0: En dat is in de vorm van bel. En Shantaji, dit lijkt mij meer aan wat meneer B. vertelt, een manjira.
2: Manjira, klopt.
0: Huh. Die gebruiken wij tijdens de Chautals en zo, tijdens een van de Hindoestaanse feestdagen, Holika. En daar worden daar ook liedjes gezongen, wat wij nog steeds bijna 150 jaar terug, toen de Indiërs naar Suriname gingen. En van Suriname ook inmiddels al 10 jaar in Nederland zijn. En hier vieren we uitgebreid de Holi Pagwa. En daar gebruiken wij behalve de Jals ook de Manjiras.
2: De Manjiras, ja.
0: En dat bedoelt u mee met de kleine koperen...
1: Zoals koperen schoteltjes die ze tegen elkaar...
0: En aan een touw vastgebonden vaak, hè?
1: Ja, ze zijn met een touwtje verbonden waardoor ze ook... als ze dat met een touwtje vast hebben, dan dempt het geluid niet van de belletjes.
0: Waar ik nu op benieuwd ben, want u hebt alles daar mooi meegemaakt in India. Waarom, oftewel de beslissing genomen om de Kalakars uit West-Bengaal hierheen te halen? Hoe kwam u daarop?
1: Nou, ik was in 2013 voor het eerst bij de Bals op bezoek geweest. En ik had daar ook foto's gemaakt van mooie momenten. En die herinneringen, die koesterde ik heel erg. En er was één foto bij van de vader van Gautam. En dat is Sudhir Das Bal. En Sudhir Das Bal is in Bengaal echt een heel gewaardeerde... bekende bal die daar veel respect verdient. En daar had ik een portret van en die heb ik geschilderd. En dat was 4 jaar nadat ik er geweest was. En ik dacht, ik stuur Gautam na 4 jaar nog eens een berichtje dat ik zijn vader heb geschilderd. En met een fotootje van de schilderij. En toen zei Gautam meteen, oh, maar waarom kom je dit jaar niet weer? En eigenlijk toen zei ik tegen mijn vriendin van, ja, waarom gaan we niet weer? Nou, en eigenlijk hadden we geen goede reden om niet nog een keer te gaan. Dus we hebben tickets geboekt en we zijn opnieuw naar Bengaal afgereisd. En we zijn opnieuw naar de Kenduli gegaan, naar het festival. Wat de Bals ook vaak Joydab noemen. Dat is een beetje hoe bij de Bals deze driedaagse ontmoeting bekend staat.
0: Oké, en vandaar dat u besloot weer Bengaal op te zoeken?
1: Ja. En we hadden daar eigenlijk weer een hele, hele mooie tijd. We werden heel warm ontvangen. Echt een hele bijzondere periode. Op een gegeven moment toen werden we daar ook tijdens de optreden werden we daar naar voren geroepen. En kregen we een schilderijtje van een Bengaalse schilder als presentje. Omdat we een soort eregasten waren. En... toen aan het eind van deze bezoek, toen zei ik eigenlijk een beetje voor de grap, maar ook wel omdat ik het graag wou, van volgende keer spreken we bij mij thuis af. En dat zeggen denk ik heel vaak mensen tegen muzikanten als...
0: Was dit een grap of...
1: Nou, het was wel een beetje... Het was wel een wens, maar ik dacht tegelijkertijd ook van ja, dat gaat nooit lukken. Maar ik dacht wel van, ik wil wel mijn best gaan doen om dat ook te realiseren. Dus ik ben daar wel, toen ik naar Nederland ben gegaan, toen bleef dat wel in mijn hoofd. Zo van, joh, ik heb dat nu gezegd en ik wil het in ieder geval ook serieus proberen om dat voor elkaar te krijgen.
0: Dus niet alleen woorden, maar ook in daden.
1: Ik dacht van ja, het wordt heel vaak denk ik wel beloofd van ja, maar dan kom je vorige keer naar Nederland of naar, maar dan horen mensen vaak niks meer daarna. Maar ja. Ik dacht, ik ga niet schuldig gaan maken. Ik ga ook echt alles uit de kast halen om dit te regelen. Dus dat heb ik, toen ben ik in Nederland op zoek gegaan naar, of we wat sponsoring konden vinden of iets dergelijks. Kijken wat we konden doen. En toen. Nou, toen was er een festival van in Drenthe waar dat wereldmuziek en werelddans was. En die heb ik benaderd en die vonden het wel heel erg leuk als zij zouden komen. En daarmee had ik ook wat officiële documenten die ik kon gebruiken voor de visa. En toen ben ik de visa's gaan aanvragen, heb ik tickets geregeld. En toen zijn we daarop op gaan koersen en toen hebben we daar uiteindelijk, toen heeft Gautam laten weten welke muzikanten die mee wou nemen en er waren dan met z'n vieren en toen heb ik een hele gevecht gehad met de overheid over de visa's, want die werden op het laatste moment geweigerd en ik liep tegen heel veel bureaucratie aan. Maar uiteindelijk met gewoon volhouden en de strijd aan te gaan, heb ik uiteindelijk de visa's kunnen regelen. Die waren op maandagavond om 5 uur waren de visa's rond, terwijl ze dinsdagochtend moesten vliegen. Dus dat was echt, tot aan het laatste moment was dat heel erg spannend. Maar uiteindelijk zijn ze in 2019 voor 2 weken naar Nederland gekomen.
0: U heeft het wel voor elkaar gekregen om die mensen, de Kalakars in Nederland te krijgen. En hebben ze nog optredens gedaan?
1: Ja, wij hadden, omdat ik dacht, zij moeten zich hier thuis voelen. En ik had in een weiland tegenover ons huis had ik een hele grote tent neergezet. Dat ze hun eigen plek hadden waar ze ook een beetje hun eigen cultuur konden, naar hun eigen cultuur konden leven. En tegelijkertijd bij ons in huis konden zijn. En dat ze hier in huis met ons aten en doen. En ik heb in totaal 8 optredens hier in het noorden van het land kunnen regelen. En dat was zonder uitzondering, waren dat allemaal gewoon hele bijzondere, succesvolle optredens waar iedereen die eigenlijk vaak nog nooit van deze muziek had gehoord, toch werd gegrepen en mee stond te klappen en helemaal in de muziek opgingen.
0: Bijzonder wat u allemaal vertelt en dat er 8 optredens. Maar u zei net dat u net ik verwachtte dat de Kalakars een hotel of zo, maar u hebt ze bij u zelf gehouden. En wat bijzonder is in huis wat u net zei. Ik heb namelijk nog een paar vragen. Nu wil ik toch even over uw huis. U heeft ook een bijzonderheid in Nederland gemaakt. Een huis in de vorm van India. En een beetje van hoe India 200 jaar terug was. Wat heeft u geïnspireerd om zoiets te bouwen?
1: Ja, ik ben, wat we al zeiden, India, you love it or you hate it. En ik ben een beetje verliefd geworden op India en gelukkig niet alleen, maar mijn partner ook. En ik kan niet altijd in India zijn, maar ik denk, als ik niet naar India kan, dan haal ik India naar hier.
0: Oh, dat is de bijzonderheid, dat u India hierheen hebt gehaald.
1: Ja. Dus ik heb in huis eigenlijk, ik probeer dat wel in details door te voeren, heb ik mijn huis echt Indiase sfeer proberen te geven. En ja, dat gaat van het stukwerk tot de deuren, tot...
0: Tot de kleuren en van alles, tot de glas. Alles vanuit, wat wij in films nu zien, want we gaan wel eens ook naar India. En tegenwoordig hebben ze die houtsnijwerk, die oude deuren, die oude stoelen en die glazen. Ja. Allemaal niet bij familieleden in India, maar dat hebt u allemaal hier.
1: Ja, ja. Ja, ik heb zelf wel eens wat spullen meegenomen. En ik heb ook wel wat kennis ja, mensen die dit soort spullen ook al wat uit India importeren. Dus ik ben altijd op zoek naar dingen dat ik denk, oh, dit past in ons huis en dit geeft nog meer Indiase sfeer. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek naar nog meer India in huis te laten ademen.
0: Bijzonder. Hoe kunnen wij, zeg maar, die kalakars, wat u hierheen hebt gehaald, hoe zijn die te herkennen in India?
1: Eigenlijk als je in Calcutta aankomt en je wilt naar de Bals toe, dan ga je met de trein en dat is de Shantiniketan Express. En als je in de trein naar Shantiniketan gaat, dan kom je vanzelf onderweg, komen er Bals binnen die in de trein hun liederen zingen en daar dan wat geld voor krijgen en daar leven ze van.
2: Ja.
1: En het zijn heel kleurrijk uitgedoste mensen. Ze hebben veelal oranje kleuren, maar ook wel allerlei andere kleuren. Vaak een kleding van allemaal lapjes van verschillende stoffen die aan elkaar zijn genaaid.
2: Mamio's.
1: Sorry?
2: Mamio. Lapjes die bij elkaar zijn genaaid.
1: Ja. En ze zijn heel kleurrijk gekleed. Vaak hebben ze lange haren in een knotje op hun hoofd. Vaak ook lange baden. Ze zien er wel een beetje woest uit, maar het zijn eigenlijk vooral heel... ze hebben ook allemaal een hele vriendelijke uitstraling eigenlijk. En ik ben ook één keer in Bangladesh geweest om daar iets van de Bals te bezoeken. En wat mij opviel is dat ze in Bangladesh vaak juist in het wit gekleed zijn. Terwijl ze in India meer in oranje gekleed zijn.
0: Bijzonder dit te horen van u, dat u allemaal... wat u allemaal met zeg maar onze cultuur, ons... Ja, hoe noem je dit? Een cultuursnuiver, hè?
1: Ja.
2: Meneer B.
1: Ja?
2: Een vraag tussendoor. U zegt dat u meer dan 30 keer naar India bent geweest. Daar ga ik van uit dat je de taal van India wel beheerst.
1: Nee, dat is niet het geval.
2: Oh jee.
1: India is natuurlijk... Over het algemeen kun je met Engels wel redelijk goed uit de voeten in India.
2: Dat wel, ja.
1: Ik heb ook niet zo heel veel taalgevoel. Ik ben niet heel erg... ik leer niet heel gemakkelijk de taal. Maar ik vind het ook altijd wel... Als je niet zo makkelijk communiceert en je moet het met andere voeten doen,
2: ja,
1: dan krijg je ook een ander contact. Want dan moet je wat meer moeite doen om met elkaar iets duidelijk te maken. En dat zorgt ook vaak voor grappige situaties, voor misverstanden, waardoor ook wel het contact weer juist ook wel weer een meerwaarde krijgt. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg als we elkaar eens een keer verkeerd begrijpen en ja, dat we daar eens wat met handen en voeten... Uiteindelijk dat we dan toch wel weer onze boodschap kunnen overbrengen.
2: Maar, dus u zult wel het gedag wel weten in Bengaals of in Hindi.
1: Wat zou ik weten?
2: Ja, het gedag zeggen naar de persoon toe in Bengaal.
1: Ja. Elkaar begroeten en wat basisdingetjes, een paar woordjes, dat lukt dan wel.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk, ik zou niet, ik ben niet heel goed in talen. Dus ik vind vooral de cultuur en die snuif ik op, maar de taal die maak ik me niet zo makkelijk eigen.
2: Okay.
0: En nog één, voordat we het programma overgaan naar de afsluiting. De Manoer Bhauwe, zegt het u wat?
1: Manoer
0: Bhauwe.
1: Ja, ik denk dat de Bals, die hebben, spreken over Mono Manoush, wat eigenlijk een beetje de ze noemen ze ook wel de mannen van het hart, eigenlijk dat ze op zoek gaan naar de zelfverwezenlijking. Want eigenlijk zeggen de Bals, je kunt pas in een god geloven als je de god in jezelf hebt gevonden. En de zoektocht naar de god in jezelf, dat noemen zij dan de Mono Manoush.
0: Manoer Manoush.
1: Manoer Manoush, ja.
0: Ja.
1: Dat is dan een soort zoektocht naar de zelfverwerking. En dat is wel iets waar zij altijd naar op zoek zijn. Wat trouwens nog wel leuk is om te melden, is dat Bal letterlijk vertaald, als we het toch ook over de taal hebben, dat betekent dwaas, gek. En eigenlijk zeggen de Bals van, wij zijn gek van zoals iemand in een westerse cultuur gek kan zijn van een bepaalde passie voor iets kan hebben, als een mooie auto of wat ook. Wij zijn gek om de God in onszelf te vinden. Dat is onze zoektocht waar wij helemaal gek van zijn. En dus zij zijn dan als bal, dat betekent dus eigenlijk dwaas. En dat is eigenlijk een beetje een naam waar ze wel trots op zijn. En je hebt daar ook nog weer gradaties in. Want als een bal er nog weer wat verder is in zijn proces van zelfverwerking, dan wordt hij kiapa genoemd. En dat is dan weer dan ben je eigenlijk een opperdwaas.
0: Nog één klein dingetje wat ook bijzonder wat ik gezien heb bij u is, u heeft de Chai Dhaba in Nederland gebracht ook. Dus niet alleen uw huis heeft u naar Nederland gebracht vanuit India, maar de Chai Dhaba.
1: Ja.
0: Wat inspireerde u om een dhaba hierheen te halen?
1: Ja, wij hebben eigenlijk vind ik de sfeer in India altijd fantastisch. Ik moet mij in India overgeven aan allerlei dingen die ik niet kan volgen, die ik niet begrijp. En dat geeft mij een soort bevrijding, dat ik niet alles wil begrijpen en hoef te begrijpen. En eigenlijk dat alles wat een beetje die sfeer bij mij op kan roepen, dat vind ik heel fijn. Dus wij hebben thuis, we hebben een tandoori oven in de tuin gebouwd. We hebben een alle dingen die met chai te maken hebben wij zo ongeveer.
0: Maar behalve de chai heb ik ook, er is maar één tela in Nederland, die heeft u hierheen gehaald.
1: Ja, ik vind dat, die heb ik niet hierheen gehaald trouwens, die heb ik in Nederland gekocht, maar wel, in mijn zoektocht naar India's attributen kwam ik deze tegen en toen dacht ik, die hoort bij ons huis, die hoort bij het sfeertje die wij hier thuis hebben. Dus dat koester ik.
0: Nou, bijzonder. Wij vonden het heel erg bijzonder en zoals ik begrepen heb, u bent ook een schilder. En u maakt hele bijzondere schilderijen, daar heb ik ook een en ander gezien en ik was er een beetje verbaasd van. Wij gaan ons programma een beetje aan de afronding toe. Chantaji wilt nog wat meer vertellen in het Nederlands.
2: Over de bals, wat in het Nederlands wat het inhoudt eigenlijk. Bals zijn rondtrekkende muzikanten in Bangladesh en West-Bengalen, India. Ze vormen een sociaal en religieuze afgezonderde groep en bestaan voornamelijk uit Vaishnavi, Hindus en Sufi moslims. Bal staat uit het Sanskriet en betekent zoiets als goddelijk, geïnspireerd of gek. Hetgeen duidt op het inspireerde mensen met een extatische ijver voor een geestelijk leven. De muziek en liederen van de Baals en hun levensstijl hebben een groot deel van de Bengaalse cultuur, alsmede het werk van Rabindranath Tagore, beïnvloed. Dus Baals, in het kort rondtrekkende muzikanten in Bangladesh en West-Bengalen, in India dus.
0: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुने शांता जी भी नेदरलैंड्स में खोज करके और श्रीमान बेई जी जो लाइफ एंड लाइफ से और भारत में जा करके और यहाँ तक कि यहाँ नेदरलैंड्स में ला करके और वो जिन्हें हम नेदरलैंड्स में कहते हैंगा त्रुबा दूर्स जो रोंत जो अपने एक ही स्थान से नहीं जुड़ा रहता है और गीतों से अपना उसे उसी से अब उनका जीवन चलता है ना
3: हाँ जी क्योंकि फकीर लोग उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसी से अपना जीवन चलाते हैं
0: तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने सुने पूरा तादाद में और मनेर बेई जी आपको हाथी नोक मेर फॉर ओंस प्रोग्रामा Want ik heb begrepen dat u ook behalve ilaichi of terwijl kadak chai kunt maken, ook nog allerlei Indiase gerechten klaar kunt maken.
1: Ja, zal ik nu iets vertellen?
0: Ja, dat zijn we benieuwd.
3: Chandu ki dhakar chai.
1: Ja.
0: Want op uw chai ke dukaan staat Chandu ki dhakar chai. Dat is de enige chai dhaba in Nederland.
1: Dat zou kunnen. Ik weet het niet zeker, maar het zou mij niet verbazen. Mijn vriendin is natuurlijk, die houdt heel erg van India's koken en die heeft zich daar ook al heel erg in bekwaamd. En ik ben nu eigenlijk, nadat ik 2 jaar niet in India ben geweest, dan mis ik dat natuurlijk wel heel erg. Door de corona hadden de muzikanten in India ook geen inkomsten. Zij konden niet optreden, hadden geen mogelijkheden. En ik had wel heel vaak contact met ze via WhatsApp. En toen dacht ik van, ik moet iets voor ze doen. En ik heb toen eigenlijk hier in een weiland waar zij hun tent destijds hadden staan, heb ik een groot scherm van 6x3 meter opgezet. En daar heb ik een live verbinding gemaakt. Heb ik s'avonds laat, wat in India midden in de nacht was, hebben zij met z'n vieren of vijven een live optreden gedaan met een internetverbinding met hier, wat we hier met 50 mensen in de weiland zaten. En daar hebben we geld voor ze ingezameld, waarmee zij dan weer even vooruit komen. En ook een van de dingen die we hebben gedaan is dat mijn vriendin Thali-avonden ging organiseren. Dus dan ging zij koken en dan hadden we hier in ons, nou, we hebben een klein huisje, maar dan zaten we hier in huis met 20 mensen en dan serveerden wij een India's eten en dan vroegen we daarvoor een bijdrage. Nou, dan mochten mensen zelf weten wat ze gaven en dat was dan geld wat we hebben gebruikt om de bals in India de moeilijke tijden door te helpen.
0: Te ondersteunen, om zo te zeggen.
1: Ja. Dus eigenlijk hebben we de kookkunst van mijn vriendin, die hebben we ook wel ingezet om wat geld te genereren voor de bals. En ook nog een klein dingetje die we hebben gedaan is dat we tijdens een van de optredens in Nederland een cd hebben opgenomen waarvan wij ook zeggen van als we die verkopen voor €12,50. Dat geld gaat volledig naar de muzikanten in India. Dus dat is nog wel leuk om even te noemen misschien.
0: Uiteraard, als mensen dit leuk vinden, dan kunnen ze u benaderen daarover.
1: Ja.
0: Wij gaan over tot het sluiting van onze programma. Dosto, ye geet jo har sapta aap sunte hai, to geet ke or hum chalne wale hai, aur Shanta ji jo panel ke piche wo geet ko rakh diye hai.

0: Nou, dat bedanken we meneer B. van harte dat hij met zo'n mooi en prachtig verhaal is gekomen, wat daadwerkelijk hij beleeft en waarmaakt. Bedanken we van harte en bij deze groet ik ook alle luisteraars met de vriendelijke groeten. En dat is Ram Ram Namaskar Afsaviko.
1: Nou, misschien nog even leuk een anekdote van toen de Bals in Nederland waren. We hadden een hoop gedoe gehad over de visa's. We hadden het net over gehad dat Nederland een land van papieren was. Toen een van de Bals naar het toilet moest en daarna terugkwam en er een beetje ongemakkelijkheid hing en ik wist niet wat er aan de hand was. En op een gegeven moment toen kwam dan de aap uit de mouw en toen was het van, there is no bucket in the toilet. En ik zei tegen hem van, I told you, Holland is country of papers. En nou, toen brak het ijs en toen was de spanning over en toen hebben we twee geweldige weken gehad. En ook nu 3 jaar later krijg ik nog bijna iedere dag een berichtje waarin ze me een fijne dag wensen. En zij sluiten altijd af met een groet, Joy Guru. Bye.